periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan het WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer, het koelt af naar een graad of 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd gisteravond bestookt. De VS zegt die aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond zondagavond laat. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels. Blijkt allemaal uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer, vanuit het noorden nog wat bewolking en het is een graad of 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur. Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren nog veel mensen in het gebouw aanwezig. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners zijn opgevangen in een sporthal. Het is nog niet helemaal duidelijk of iedereen inmiddels weer thuis is. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Het weer, het is vannacht afgekoeld naar een graad of 15. Vanaf de ochtend gelijk al veel zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden bij een waterpompstation. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. De brand brak gistermiddag uit langs de Route Soleil. Een deel van de snelweg werd afgesloten. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. In een groot deel van Frankrijk geldt vandaag code rood. Het kan lokaal 38 graden worden. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt dan vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. Het weer, het is momenteel een graad of 15. Vanaf de ochtend straks veel zon en opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is 1 dode gemeld door het Iraanse regime. De VS begonnen gisteravond laat met een reeks aanvallen op Iran om het land te verzwakken. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen in Bahrein. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat komt doordat in die sectoren de inkoopprijzen hard zijn gestegen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn gisteravond 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. In Woerden zijn gisteravond 24 woningen ontruimd na een ontploffing in een appartement. Dat meldt de veiligheidsregio. Er ontstond ook brand, maar die was snel geblust. Een deel van de geëvacueerde bewoners is inmiddels weer thuis. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. Het weer vanuit het noorden wat bewolking, en het is momenteel een graad of 16. Later deze ochtend volop zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het ritme van de Brainport.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Door Almegens met het NOS Journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is door het Iraanse regime 1 dode gemeld. De VS begon gisteravond laat met aanvallen. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. De rookontwikkeling zorgde voor veel problemen, vertelt correspondent Mustafa Maghadi.
3: Mensen die konden niet precies zien waar ze naartoe moesten vluchten, omdat er heel snel heel veel rook was, heel dik. Dan raak je gedesoriënteerd. De meeste mensen zijn dan ook door verstikking om het leven gekomen.
2: De oorzaak van de brand is niet bekend. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Het onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat heeft met verschillende onzekerheden te maken, ziet de accountantskoepel.
4: Als je praat over stikstof of elektriciteit, netongestie, regeldruk wordt vaak genoemd als belemmering. Tijdens het spel de spelregels veranderen. Ondernemers proberen te investeren, maar willen wel alle kansen zien, waardoor ze zeker weten dat ze ook het geld overhouden aan het eind.
2: Het is duurder om brieven te versturen. Bij PostNL zijn de nieuwe tarieven ingegaan. Brieven de volgende dag laten bezorgen is 2 keer zo duur. En rouwpost binnen 1 dag bezorgen kost €3,25 per brief. Dat was €1,40. PostNL mag 2 dagen doen over het bezorgen van post. Dat was eerst 1 dag. Het weer in het zuiden is dan zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat het goed stil tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 13 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Op de A27 Breda richting Gorinchem 7 kilometer file. De weg staat dicht door werkzaamheden. Tussen Hank en Gorinchem dus 7 kilometer file. 2 kilometer file op de A59 Den Bosch-Oss tussen Oss en Knoop het Paalgave. Op de A59 Den Bosch richting Zonzeel tussen Ter Heide en Zonzeel 3 kilometer file. En 322 Nieuwe Dijkzaal-Bommel. Door de werkzaamheden op de A27 staat het stil bij de A2 over 2 kilometer. En tot zover de ANWB.
6: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
7: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
8: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
9: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
8: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
9: Hoe plan ik een afspraak dan?
8: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
6: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: ZFM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Een automobilist is gisteren op hoge snelheid tegen een appartement aan het Regenboogveen in Veldhoven gereden. Omstanders hebben de bestuurder uit de auto gehaald. De man bleef namelijk gas geven terwijl de auto al stil tegen de muur stond. Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Zijn BMW vloog in brand, maar de brandweer had het vuur snel weer uit. De bewoners van het appartement waren niet thuis tijdens het ongeluk. Andere omwonenden moesten tijdelijk hun huis uit. Op de A2 even voorbij afslag Best-West is een motorrijder om het leven gekomen gisteren. De 29-jarige man uit Almere reed in de richting van Den Bosch en zou geraakt zijn door een bestelbusje voordat hij viel. Er is nog een traumahelikopter opgeroepen, maar het slachtoffer overleed ter plekke. De eerste Brainport Hub moet bij afslag Best langs de A2 komen. Daar ligt al een carpoolplaats, maar die krijgt een flinke upgrade. En snel ook als het aan de gemeentes Eindhoven, Best en de provincie en metropoolregio Eindhoven ligt. Die hebben namelijk een overeenkomst getekend voor de Brainport Hub A2 Noord in Best. Op die plek kan je dan je auto parkeren om vervolgens verder te reizen met het OV of de fiets. Langs de snelwegen in de regio moeten in totaal 6 van deze hubs komen. ASML en Summa verlengen hun taalprogramma voor internationals in de Brainport-regio met 2 jaar. Ruim 500 deelnemers krijgen Nederlandse les, workshops en begeleiding richting werk. Het programma is voor hoogopgeleide internationals die door een taalachterstand moeilijker werk vinden. ASML betaalt het traject om zo de wachtlijsten voor Nederlands taalonderwijs te verminderen. Wie met de trein tussen Eindhoven en Venlo wil reizen deze week, gaat daar langer over doen. Door werkzaamheden rijden er tussen Eindhoven en Horst Zevenum tot en met vrijdagnacht geen treinen, maar bussen. De vertraging is zo'n 30 minuten. Volgend weekend rijden er ook geen treinen tussen Eindhoven en Venlo, net als tussen Eindhoven en Weert. De NS zet dan zowel stop- als snelbussen in. En Mira Rulo uit Nuenen heeft een koninklijke onderscheiding van de burgemeester gekregen voor haar jarenlange inzet voor rolstoelhockeyvereniging GP Boels uit Eindhoven. Dat is de grootste elektrische rolstoelhockeyclub van Nederland. Al meer dan 20 jaar zet ze zich in voor de sport en de spelers. Ook is ze volgens de gemeente Nuenen heel belangrijk voor 's werelds grootste internationale.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 10 kilometer file tussen Knoopend Hintam en Waardenburg. Door een ongeluk, de weg is weer vrij en ook door omrijders. Vanwege de afgesloten A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en Knoopend Gorkum staat weer 8 kilometer file. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem is het ook druk tussen Bouwgraaf en Knoopend Bankhoef, 8 kilometer file. En een ongeluk, een nieuw ongeluk op de A59 van Den Bosch naar Os. Tussen Knoopend Hintam en Rosmalen-Oost, 2 kilometer file.
0: FM, het ritme van de Brainport.

0: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
1: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
0: Inspiratie aan jouw voordeur.
2: Glow FM. In de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
3: 8 uur.
4: Dorald Negens met het NOS-journaal. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. Het is afgelopen nacht rustig gebleven bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen weekend waren er nog vechtpartijen op het grasveld voor het centrum. Dat gebeurde nadat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk daar waren vertrokken. Het is nog onduidelijk welke maatregelen er volgen om de veiligheid te waarborgen, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
5: Hopelijk komt er vandaag een oplossing, want het Rode Kruis en ook vluchtelingenwerk komen pas terug als het weer veilig is. En dat is het op dit moment nog niet dus.
4: Hulporganisatie Migrate is 's avonds nog wel actief op het terrein. De beschermde bever begint een probleem te worden voor dijken, wegen en spoorlijnen in Nederland. De schade door de dieren is de afgelopen jaren fors opgelopen. Kraagdier zorgt vooral voor problemen rond dijken, wegen en spoorlijnen, vertelt deze ecoloog.
6: Bevers die maken onder water, beginnen ze met graaf, een heel groot vangenstelsel. En dat kan zorgen dat de spoordijk of dat dijken die ons beschermen tegen het water, ja, dat die instabieler worden. En dat wil natuurlijk niemand.
4: De waterschappen waren in 2019 5 ton kwijt aan schadeherstel door de bever. Inmiddels gaat het om 4,5 miljoen euro per jaar. Op Java in Indonesië is een pick-up truck met bruiloftsgasten verongelukt. Daarbij kwamen 13 mensen om het leven. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen de bestuurder een U-bocht probeerde te maken. De truck werd toen geramd door een vrachtwagen. De bruiloftsgasten hadden het bruidspaar net afgezet in een dorp in de buurt. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In het noorden kan het nog wat bewolkt zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 15 kilometer file tussen afrit Veghel en Waardenburg door werkzaamheden. Op de A27 een half uur vertraging. Op de A27 zelf van Breda naar Gorkum tussen de brug bij Hank en knooppunt Gorkum 7 kilometer file. Op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen knooppunt Hergatsplein en Barendrecht 11 kilometer file, 25 minuten vertraging. Dat komt door omrijders vanwege de werkzaamheden op de A20. De Brekseplein naar knooppunt Kleinpolderplein. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen wordt ook gewerkt. Daar is de vertraging een kwartier tussen Bezel en knooppunt Tiglia. Op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 3 kilometer file. En 273 Venlo-Maaseik bij Rochel 3 kilometer file.
8: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
9: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
8: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Een automobilist is gisteren op hoge snelheid tegen een appartement aan het Regenboogveen in Veldhoven gereden. Omstanders hebben de bestuurder uit de auto gehaald. De man bleef namelijk gas geven terwijl de auto al stil tegen de muur stond. Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Zijn BMW vloog in brand, maar de brandweer had het vuur snel weer uit. De bewoners van het appartement waren niet thuis tijdens het ongeluk. Andere omwonenden moesten tijdelijk hun huis uit. Op de A2 even voorbij afslag Best-West is een motorrijder om het leven gekomen gisteren. De 29-jarige man uit Almere reed in de richting van Den Bosch en zou geraakt zijn door een bestelbusje voordat hij viel. Er is nog een traumahelikopter opgeroepen, maar het slachtoffer overleed ter plekke. De eerste Brainport Hub moet bij afslag Best langs de A2 komen. Daar ligt al een carpoolplaats, maar die krijgt een flinke upgrade. En snel ook als het aan de gemeentes Eindhoven, Best en de provincie en metropoolregio Eindhoven ligt. Die hebben namelijk een overeenkomst getekend voor de Brainport Hub A2 Noord in Best. Op die plek kan je dan je auto parkeren om vervolgens verder te reizen met het OV of de fiets. Langs de snelwegen in de regio moeten in totaal 6 van deze hubs komen. ASML en Summa verlengen hun taalprogramma voor internationals in de Brainport-regio met 2 jaar. Ruim 500 deelnemers krijgen Nederlandse les, workshops en begeleiding richting werk. Het programma is voor hoogopgeleide internationals die door een taalachterstand moeilijker werk vinden. ASML betaalt het traject om zo de wachtlijsten voor Nederlands taalonderwijs te verminderen. Wie met de trein tussen Eindhoven en Venlo wil reizen deze week, gaat daar langer over doen. Door werkzaamheden rijden er tussen Eindhoven en Horst Zevenum tot en met vrijdagnacht geen treinen, maar bussen. De vertraging is zo'n 30 minuten. Volgend weekend rijden er ook geen treinen tussen Eindhoven en Venlo, net als tussen Eindhoven en Weert. De NS zet dan zowel stop- als snelbussen in. En Mira Rulo uit Nuenen heeft een koninklijke onderscheiding van de burgemeester gekregen voor haar jarenlange inzet voor rolstoelhockeyvereniging GP Boels uit Eindhoven. Dat is de grootste elektrische rolstoelhockeyclub van Nederland. Al meer dan 20 jaar zet ze zich in voor de sport en de spelers. Ook is ze volgens de gemeente Nuenen heel belangrijk voor 's werelds grootste internationale rolstoelhockeytoernooi. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Delft en Den Haag-Ypenburg 7 kilometer file. Door een ongeluk op de A12 Utrecht-Den Haag staat 6 kilometer file tussen Gouda en Bleiswijk. De vertraging is een kwartier. Een 30 minuten door de werkzaamheden op de A20 bij knooppunt Terbrechtseplein. Op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Er staat een file op de N209 Hazerswoude Rotterdam bij Bergse Hoek Noord 4 kilometer. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: Het is volop zomer. Ontdek de mooiste wijnen bij Wijnhuis Eindhoven en geniet van een zonnig moment in elk glas. Gratis parkeren aan de Vlokhovenseweg 46 tegenover de kerk.
1: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
2: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020... de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
3: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
2: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
3: Hoe plan ik een afspraak dan?
2: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
4: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 9 uur.
6: Door Al Megens met het NOS-journaal. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht, zegt correspondent Mustafa Margadi.
7: Dat gebeurde bij een populaire eettent / bar in Noord-Bangkok. Die zat niet eens ramvol voor wat het gewoonlijk is, 300 mensen. Maar er kunnen vaak 700 mensen op een drukke avond in.
6: Veel slachtoffers zijn aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. De schade aan wegen, bruggen en spoorlijnen in Nederland, veroorzaakt door graafwerk van de Bever, begint een probleem te worden. Het schadebedrag is fors opgelopen. De waterschappen waren in 2019 nog 5 ton kwijt aan herstelwerk. Vorig jaar was dat 4,5 miljoen euro. Langs de A50 bij Heteren is een auto de winkel van een tankstation binnengereden. Volgens Omroep Gelderland was een klant binnen koffie aan het halen toen het misging. Zij is ongedeerd. Ook de twee inzittenden van de auto zijn niet ernstig gewond. Volgens de bestuurder ging er technisch wat mis, waardoor remmen niet op tijd lukte. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren, werd internationaal bekend als spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als Dr. Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. En ook speelde hij een hoofdrol in The Piano, als kolonist.
8: Now's the time you might come to like me.
9: I'm sorry, look, everyone, if you look out the left of the plane, you can see a whole herd of brachiosaurus. In fact, you can see in the front of the group the alpha male grazing there.
6: Sam Neill was al geruime tijd ziek. Hij was 78 jaar. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, wordt het 23 graden op de Wadden. Mogelijk 31 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Veel vertraging op de A2 vanochtend. Van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalenbest en Zaltbommel, 8 kilometer. Het is natuurlijk de omrijroute voor de A27 bij Gorkum. Daar is de weg dicht en staat een file van 5 kilometer. Maar op de A2 was ook een ongeluk gebeurd. Dat de weg is daar weer vrij. Op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam door een ongeluk 9 kilometer file tussen Afrit Nieuwmansdorp en Barendrecht. Staat op de A58 Breda Tilburg door een ongeluk 6 kilometer file tussen Babel en de Eeshof. De vertraging is 20 minuten. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen door werkzaamheden 20 minuten vertraging tussen Bezel en Knoop en Tiklia. A76 Geleen Duitse grens door de grenscontroles 3 kilometer file. En het staat stil op de N62 Borselen Belgische grens. Van Borselen naar Terneuzen tussen het tolplein van de Westerschelde-tunnel en de Westerschelde-tunnel. De weg is dicht door een pechgeval.
11: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
12: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
11: Inspiratie aan jouw voordeur.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Een automobilist is gisteren op hoge snelheid tegen een appartement aan het Regenboogven in Veldhoven gereden. Omstanders hebben de bestuurder uit de auto gehaald. De man bleef namelijk gas geven terwijl de auto al stil tegen de muur stond. Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Zijn BMW vloog in brand, maar de brandweer had het vuur snel weer uit. De bewoners van het appartement waren niet thuis tijdens het ongeluk. Andere omwonenden moesten tijdelijk hun huis uit. Op de A2 even voorbij afslag Best-West is een motorrijder om het leven gekomen gisteren. De 29-jarige man uit Almere reed in de richting van Den Bosch en zou geraakt zijn door een bestelbusje voordat hij viel. Er is nog een traumahelikopter opgeroepen, maar het slachtoffer overleed ter plekke. De eerste Brainport Hub moet bij afslag Best langs de A2 komen. Daar ligt al een carpoolplaats, maar die krijgt een flinke upgrade. En snel ook als het aan de gemeentes Eindhoven, Best en de provincie en metropoolregio Eindhoven ligt. Die hebben namelijk een overeenkomst getekend voor de Brainport Hub A2 Noord in Best. Op die plek kan je dan je auto parkeren om vervolgens verder te reizen met het OV of de fiets. Langs de snelwegen in de regio moeten in totaal 6 van deze hubs komen. ASML en Summa verlengen hun taalprogramma voor internationals in de Brainport-regio met 2 jaar. Ruim 500 deelnemers krijgen Nederlandse les, workshops en begeleiding richting werk. Het programma is voor hoogopgeleide internationals die door een taalachterstand moeilijker werk vinden. ASML betaalt het traject om zo de wachtlijsten voor Nederlands taalonderwijs te verminderen. Wie met de trein tussen Eindhoven en Venlo wil reizen deze week, gaat daar langer over doen. Door werkzaamheden rijden er tussen Eindhoven en Horst-Zevenum tot en met vrijdagnacht geen treinen, maar bussen. De vertraging is zo'n 30 minuten. Volgend weekend rijden er ook geen treinen tussen Eindhoven en Venlo, net als tussen Eindhoven en Weert. De NS zet dan zowel stop- als snelbussen in. En Mira Rulo uit Nuenen heeft een koninklijke onderscheiding van de burgemeester gekregen voor haar jarenlange inzet voor rolstoelhockeyvereniging GP Boels uit Eindhoven. Dat is de grootste elektrische rolstoelhockeyclub van Nederland. Al meer dan 20 jaar zet ze zich in voor de sport en de spelers. Ook is ze volgens de gemeente Nuenen heel belangrijk voor 's werelds grootste internationale rolstoelhockeytoernooi. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A2 Den Bosch richting Utrecht door een ongeluk bij afrit Kerkdriel 2 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 Breda bij Gorkum tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum 5 kilometer file en 10 minuten vertraging door de werkzaamheden. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam 3 kilometer file bij afrit Lumonsdorp. Werkzaamheden op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Bezel en knooppunt Tiekelia 6 kilometer file. Door grenscontrole op de A76 vanuit Geleen 3 kilometer file bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14A Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
1: Scheur over het circuit bij Hazemans Indoor Karting. De plek voor snelheid, competitie en adrenaline voor jong en oud. Bel ons op voor uw reservering of kom langs aan de Vijfkamplaan 18 in Eindhoven.
2: Bezoek GSM Eindhoven aan de Brussellaan. Inkoop en verkoop van telefoons en reparatie van alle mobiele toestellen. Meer informatie op gsm-eindhoven.nl.
3: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 10 uur.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee van het grof vuil. Bij hem thuis belandde het jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf onlangs over een ander werk door de nazi's, geroofd werk uit de collectie Goudsticker, kwam hij erachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de verzamelaar in bezit had. Hij nam contact op met de krant en geeft het werk nu terug aan de erven. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen en 63 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers werden gevonden in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op beelden is te zien hoe er grote vlammen uit het café slaan. Het vuur in Bangkok begon vlak voor middernacht. Na ruim een half uur was het vuur onder controle. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om het land verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de staat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden. Iran zegt Amerikaanse doelen in Bahrein onder vuur te nemen. Op de A6 bij Almere is een automobilist betrapt die 2 keer harder reed dan toegestaan. De bestuurder reed 212 km per uur, terwijl je er maximaal 100 mag rijden. De automobilist moest het rijbewijs direct inleveren. Er wordt nog gekeken naar andere straffen, zoals een boete of een cursus bij het CBR. Het weer in het zuiden is al zonnig. In de noordelijke helft van het land kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar die meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 5 kilometer file tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is 20 minuten. Op de A76 Geleen-Duitse grens door de grenscontroles 4 kilometer file. En tot zover de ANWB.
7: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
8: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
7: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
8: Hoe plan ik een afspraak dan?
7: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
9: Het is volop zomer. En het is heerlijk genieten met de ruime collectie koele en kleurrijke zomerstoffen. En de meest exclusieve trouw- en gala-jurken tegen betaalbare prijzen. Van het Smitje, Kleine Berg, Centrum Eindhoven.
10: Ga ook eens langs bij de Gesselse Bazaar op de Hoofdstraat in Eindhoven voor een groot aanbod in vakantiespeelgoed. Van puzzels en spelletjes tot strandspeelgoed. De Gesselse Bazaar, al bijna 100 jaar, de enige.

0: ZFM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Een automobilist is gisteren op hoge snelheid tegen een appartement aan het Regenboogveen in Veldhoven gereden. Omstanders hebben de bestuurder uit de auto gehaald. De man bleef namelijk gas geven terwijl de auto al stil tegen de muur stond. Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Zijn BMW vloog in brand, maar de brandweer had het vuur snel weer uit. De bewoners van het appartement waren niet thuis tijdens het ongeluk. Andere omwonenden moesten tijdelijk hun huis uit. Op de A2 even voorbij afslag Best-West is een motorrijder om het leven gekomen gisteren. De 29-jarige man uit Almere reed in de richting van Den Bosch en zou geraakt zijn door een bestelbusje voordat hij viel. Er is nog een traumahelikopter opgeroepen, maar het slachtoffer overleed ter plekke. De eerste Brainport Hub moet bij afslag Best langs de A2 komen. Daar ligt al een carpoolplaats, maar die krijgt een flinke upgrade. En snel ook als het aan de gemeentes Eindhoven, Best en de provincie en metropoolregio Eindhoven ligt. Die hebben namelijk een overeenkomst getekend voor de Brainport Hub A2 Noord in Best. Op die plek kan je dan je auto parkeren om vervolgens verder te reizen met het OV of de fiets. Langs de snelwegen in de regio moeten in totaal 6 van deze hubs komen. ASML en Summa verlengen hun taalprogramma voor internationals in de Brainport-regio met 2 jaar. Ruim 500 deelnemers krijgen Nederlandse les, workshops en begeleiding richting werk. Het programma is voor hoogopgeleide internationals die door een taalachterstand moeilijker werk vinden. ASML betaalt het traject om zo de wachtlijsten voor Nederlands taalonderwijs te verminderen. Wie met de trein tussen Eindhoven en Venlo wil reizen deze week, gaat daar langer over doen. Door werkzaamheden rijden er tussen Eindhoven en Horst Zevenum tot en met vrijdagnacht geen treinen, maar bussen. De vertraging is zo'n half uur. Volgend weekend rijden er ook geen treinen tussen Eindhoven en Venlo, net als tussen Eindhoven en Weert. De NS zet dan zowel stop- als snelbussen in. En Mira Rulo uit Nuenen heeft een koninklijke onderscheiding van de burgemeester gekregen voor haar jarenlange inzet voor rolstoelhockeyvereniging GP Boels uit Eindhoven. Dat is de grootste elektrische rolstoelhockeyclub van Nederland. Al meer dan 20 jaar zet ze zich in voor de sport en de spelers. Ook is ze volgens de gemeente Nuenen heel belangrijk voor 's werelds grootste internationale rolstoelhockeytoernooi. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: 1FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via 1FM.nl.
3: 11 uur.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Meppel is een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De melding kwam vanuit een slagerij. Het is nog niet duidelijk of de brand ook daar is ontstaan. Over slachtoffers is nog niets bekend. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. In de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee. Het stond toen bij het grof vuil. Bij hem thuis belandde jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf over een ander door de nazi's geroofd werk uit de collectie Goudsticker kwam hierachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de Joodse verzamelaar in bezit had. De man geeft het werk terug aan de erven van Goudsticker. Het duurt mogelijk nog dagen voordat de grote bosbrand bij Parijs is geblust. Gistermiddag brak die brand uit ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en die brand die breidt zich nog altijd uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren en werd internationaal bekend als de spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als dokter Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. Ook speelde Neill een hoofdrol in The Piano. Waaraan hij is overleden is niet bekendgemaakt. Neill had eerder bloedkanker, maar daar was hij van genezen. Sam Neill was 78 jaar. Het weer in het zuiden zonnig. In de noordelijke helft kan het nog wat bewolkt of mistig zijn, maar dat lost nu snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden, 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen afrit Budel en knooppunt Leenrijden 9 kilometer file. De vertraging is een kwartier. 5 minuten vertraging op de A2 nog richting Utrecht bij Waardenburg. 5 minuten op de A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Bezel en knooppunt Tichelia 7 kilometer file. En op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens door de controles 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
6: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips fruittuin en pluk het geluk. Oorschotse Dijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Een automobilist is gisteren op hoge snelheid tegen een appartement aan het Regenboogveen in Veldhoven gereden. Omstanders hebben de bestuurder uit de auto gehaald. De man bleef namelijk gas geven terwijl de auto al stil tegen de muur stond. Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Zijn BMW vloog in brand, maar de brandweer had het vuur snel weer uit. De bewoners van het appartement waren niet thuis tijdens het ongeluk. Andere omwonenden moesten tijdelijk hun huis uit. Op de A2 even voorbij afslag Best-West is een motorrijder om het leven gekomen gisteren. De 29-jarige man uit Almere reed in de richting van Den Bosch en zou geraakt zijn door een bestelbusje voordat hij viel. Er is nog een traumahelikopter opgeroepen, maar het slachtoffer overleed ter plekke. De eerste Brainport Hub moet bij afslag Best langs de A2 komen. Daar ligt al een carpoolplaats, maar die krijgt een flinke upgrade. En snel ook als het aan de gemeentes Eindhoven, Best en de provincie en metropoolregio Eindhoven ligt. Die hebben namelijk een overeenkomst getekend voor de Brainport Hub A2 Noord in Best. Op die plek kan je dan je auto parkeren om vervolgens verder te reizen met het OV of de fiets. Langs de snelwegen in de regio moeten in totaal 6 van deze hubs komen. ASML en Summa verlengen hun taalprogramma voor internationals in de Brainport-regio met 2 jaar. Ruim 500 deelnemers krijgen Nederlandse les, workshops en begeleiding richting werk. Het programma is voor hoogopgeleide internationals die door een taalachterstand moeilijker werk vinden. ASML betaalt het traject om zo de wachtlijsten voor Nederlands taalonderwijs te verminderen. Wie met de trein tussen Eindhoven en Venlo wil reizen deze week, gaat daar langer over doen. Door werkzaamheden rijden er tussen Eindhoven en Horst Zevenum tot en met vrijdagnacht geen treinen, maar bussen. De vertraging is zo'n half uur. Volgend weekend rijden er ook geen treinen tussen Eindhoven en Venlo, net als tussen Eindhoven en Weert. De NS zet dan zowel stop- als snelbussen in. En Mira Rulo uit Nuenen heeft een koninklijke onderscheiding van de burgemeester gekregen voor haar jarenlange inzet voor rolstoelhockeyvereniging GP Boels uit Eindhoven. Dat is de grootste elektrische rolstoelhockeyclub van Nederland. Al meer dan 20 jaar zet ze zich in voor de sport en de spelers. Ook is ze volgens de gemeente Nuenen heel belangrijk voor 's werelds grootste internationale rolstoelhockeytoernooi. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Mijn naam is Rem Baarmans van de ANWB. Op dit moment onder andere vertragingen op de

0: 5 tot 10 minuten vertraging. A58 Tilburg richting Breda tussen Tilburg Centrum West en Wolvenhout 11 kilometer met 10 minuten oponthoud. A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Bezel en knooppunt Tychia doe je er 10 minuten langer over. En tot slot nog een file vanwege de Duitse grenscontroles. De A76 Geleen richting Duitsland. Tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens doe je er 25 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
1: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
0: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
1: Hoe plan ik een afspraak dan?
0: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
2: Het is volop zomer. Bezoek Floris Meesterbinders voor de mooiste bloemen en planten om uw huis en tuin op te fleuren. En geniet meteen van een heerlijke koffie in onze nieuwe koffietent. Gratis parkeren op het Cassandraplein.
3: In het Weverijmuseum in Geldrop ontdek je de rijke lokale textielhistorie en ervaar je de kracht en pracht van het werkende weefambacht. Meer informatie op weverijmuseum.nl.
4: In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 12 uur.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Fontainebleau in de buurt van Parijs is mogelijk aangestoken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd die vanochtend het gebied bezocht. Volgens de minister zijn er zo'n 10 brandhaarden binnen een straal van 1 kilometer. Het vuur brak gistermiddag uit en honderden brandweerlieden zijn bezig om te blussen. Inmiddels is al zo'n 800 hectare verwoest. Het bluswerk gaat vermoedelijk nog dagen of mogelijk zelfs weken duren. Uit voorzorg zijn ongeveer 900 mensen geëvacueerd. In het centrum van Meppel is ook een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. Een kinderdagverblijf in de omgeving is uit voorzorg ontruimd. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. Naar mensen in de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was Luxemburg dat, maar dat land is nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld €1,64 per liter en diesel €1,62. Buiten de snelwegen om kunnen de prijzen nog lager uitvallen. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld €2,43. En het WK is voorbij voor scheidsrechter Danny Makkely en zijn assistenten. De FIFA kiest voor andere scheidsrechters in de halve finales en in de finale. Makkely floot dit WK 3 wedstrijden. Er is nog 1 Nederlander actief op het toernooi. Dat is de videoscheidsrechter Dennis Higler. Het is nog niet duidelijk welke van de 4 resterende wedstrijden hij toegewezen krijgt. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer met 26 tot misschien wel 33 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Mijn naam is Ren Baarmans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A2 richting Eindhoven. Tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide ben je 25 minuten langer onderweg. Op de A2 richting Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp doe je er 10 minuten langer over. De A73 Maasbracht richting Nijmegen door werkzaamheden tussen Bezel en knooppunt Tiglia 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot slot de A76 richting Duitsland, want de meeste vertraging loop je op vanaf knooppunt Kunderberg. Dat komt door de Duitse grenscontroles en je kan rekenen op 55 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
9: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem! Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrièreswitch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
10: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
8: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.

What?

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling neemt toe in de regio Eindhoven. Dat blijkt uit cijfers van Veilig Thuis. In 2024 waren er ruim 9400 meldingen. Afgelopen jaar waren het er zo'n 400 meer. Een stijging van ruim 4%. Veilig Thuis denkt dat de stijging vooral komt omdat burgers en professionals signalen van geweld beter herkennen en sneller melding maken. Tegelijkertijd zeggen experts dat er nog veel huiselijk geweld en kindermishandeling achter de voordeur verborgen blijft. De verkeerssituatie rond het Strijfsbeultje in Eindhoven moet veiliger. Dat wil het stadsbestuur nadat er in anderhalf jaar tijd 12 gewonden zijn gevallen bij ongelukken rond het viaduct. Er gaat onderzoek gedaan worden naar wat er precies moet gebeuren om het Strijfsbeultje veiliger te maken. In oktober wordt waarschijnlijk duidelijk hoe en wanneer de verkeerssituatie aangepakt wordt. De railschoppers die tonnen schade hebben aangericht tijdens de coronarellen in Eindhoven hoeven de staat niet meer terug te betalen. Dat schrijft minister Van Wil van Justitie. De kosten voor het verhalen van alle schade zijn zo hoog dat ze het niet meer proberen. Gemeenten blijven de schade wel verhalen op railschoppers. Eindhoven trof vorige maand nog een schikking met twee van hen. Een 23-jarige vrouw uit Eindhoven is vannacht de winkel van een Esso tankstation binnengereden. Het ongeluk gebeurde langs de A50 bij het Gelderse Heteren. Een van de drie inzittenden moest naar het ziekenhuis. Volgens Omroep Gelderland haalde een vrouw net binnen koffie toen de auto naar binnen reed, maar ze bleef ongedeerd. Volgens de politie was de automobiliste niet onder invloed van drank of drugs. In Veldhoven is een automobilist op hoge snelheid tegen een appartement aangereden gisteren. Omstanders hebben de bestuurder uit de auto gehaald. Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Zijn BMW vloog daarna in brand, maar de brandweer had het vuur snel weer uit. De bewoners van het appartement aan het Regenboogven waren niet thuis tijdens het ongeluk. Andere omwonenden moesten wel even hun huis uit. En wie vanuit Eindhoven de trein naar Venlo wil pakken, gaat er deze week langer over doen. Door werkzaamheden rijden er tussen Eindhoven en Horst-Zevenum tot en met vrijdagnacht geen treinen, maar bussen. De vertraging is zo'n half uur. Volgend weekend rijden er helemaal geen treinen tussen Eindhoven en Venlo en Eindhoven en Weert. De NS zet dan zowel stop- als snelbussen in. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport en app en op studio40.nl.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven een kwartier vertraging tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. Op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Leenderheide en Batendorp nog eens een half uur vertraging, 8 kilometer file. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen West en Badenburg, 11 kilometer file. Door een ongeluk op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Oost-Oost en Ravenstein, 6 kilometer file. 20 minuten vertraging, de linkerrijstrook is dicht. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij knooppunt Tiekelia, 7 kilometer file. A76 Geleen-Duitse grens, een half uur vertraging bij de grens door de controles.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
1: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
0: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
1: Hoe plan ik een afspraak dan?
0: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 1 uur.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Meppel probeert de brandweer met man en macht een grote brand te bestrijden. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De vlammen slaan uit het dak en een deel van het pand is ingestort, meldt RTV Drenthe. De straat erachter wordt nu ook ontruimd en eerder werden ook al een kinderdagverblijf en een bibliotheek in de omgeving uit voorzorg ontruimd. Over slachtoffers is nog niets bekend. Er komt ook veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Een Marokkaanse journalist is gisteren aangehouden bij aankomst op de luchthaven van Tanger. Justitie in Marokko heeft nog geen reden aangegeven voor die aanhouding van Ali Lemrabet. Maar volgens een vrouw wordt hij beschuldigd van het verspreiden van valse informatie. De journalist, die al enkele jaren in Barcelona woont, staat bekend als een felle criticus van de Marokkaanse staat. Hij is al eens veroordeeld tot een celstraf en kreeg jarenlang ook een beroepsverbod. In het centrum van Rotterdam zit een man vast in een vuilniswagen. Hij heeft vermoedelijk in een container geslapen en belandde tijdens het legen ervan in die vuilniswagen. Hij kwam met zijn been klem te zitten tussen de klep die het afval in de wagen aanduwt en zit nu al uren vast. Hulpdiensten proberen die man te bevrijden. Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was dat Luxemburg, maar dat land is dus nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld 1,64 euro per liter en diesel 1,62 euro. Buiten de snelwegen kunnen de prijzen nog lager uitvallen in Spanje. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld 2,43 euro. Het weer volop zon, droog ook. Op de Wadden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering. Ook weer veel zon dan. En nog wat warmer met 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Weert-Noord en Knoopert Leenderheide 13 kilometer. En tussen Afrit Valkenswaard richting Eindhoven en Knoopert Baterdorp nog eens 7 kilometer file vanwege de werkzaamheden op de A73 is dat. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Distelrode en Ravenstein 6 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Op de A50 Arnhem-Eindhoven tussen Ewijk en Paalgraven 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. A73 Maasbracht-Nijmegen door werkzaamheden tussen Wezel en Knoopert Tiglia 6 kilometer file. Op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens een half uur vertraging vanaf Knoopert Kunderberg tot aan de Duitse grens 6 kilometer file.
4: En tot zover de ANWB.
8: Het is volop zomer. Ontdek de mooiste wijnen bij Wijnhuis Eindhoven en geniet van een zonnig moment in elk glas. Gratis parkeren aan de Vlokhovenseweg 46 tegenover de kerk.
9: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
10: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl. buddy.nl.

0: ZFM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling neemt toe in de regio Eindhoven. Dat blijkt uit cijfers van Veilig Thuis. In 2024 waren er ruim 9400 meldingen. Afgelopen jaar waren het er zo'n 400 meer. Een stijging van ruim 4%. Veilig Thuis denkt dat de stijging vooral komt omdat burgers en professionals signalen van geweld beter herkennen en sneller melding maken. Tegelijkertijd zeggen experts dat er nog veel huiselijk geweld en kindermishandeling achter de voordeur verborgen blijft. De verkeerssituatie rond het Strijfsbeultje in Eindhoven moet veiliger. Dat wil het stadsbestuur nadat er in anderhalf jaar tijd 12 gewonden zijn gevallen bij ongelukken rond het viaduct. Er gaat onderzoek gedaan worden naar wat er precies moet gebeuren om het Strijfsbeultje veiliger te maken. In oktober wordt waarschijnlijk duidelijk hoe en wanneer de verkeerssituatie aangepakt wordt. De railschoppers die tonnen schade hebben aangericht tijdens de coronarellen in Eindhoven hoeven de staat niet meer terug te betalen. Dat schrijft minister Van Wil van Justitie. De kosten voor het verhalen van alle schade zijn zo hoog dat ze het niet meer proberen. Gemeenten blijven de schade wel verhalen op railschoppers. Eindhoven trof vorige maand nog een schikking met twee van hen. Een 23-jarige vrouw uit Eindhoven is vannacht de winkel van een Esso-tankstation binnengereden. Het ongeluk gebeurde langs de A50 bij het Gelderse Heteren. Een van de drie inzittenden moest naar het ziekenhuis. Volgens Omroep Gelderland haalde een vrouw net binnen koffie toen de auto naar binnen reed, maar ze bleef ongedeerd. Volgens de politie was de automobiliste niet onder invloed van drank of drugs. In Veldhoven is een automobilist op hoge snelheid tegen een appartement aangereden gisteren. Omstanders hebben de bestuurder uit de auto gehaald. Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Zijn BMW vloog daarna in brand, maar de brandweer had het vuur snel weer uit. De bewoners van het appartement aan het Regenboogven waren niet thuis tijdens het ongeluk. Andere omwonenden moesten wel even hun huis uit. En wie vanuit Eindhoven de trein naar Venlo wil pakken, gaat er deze week langer over doen. Door werkzaamheden rijden er tussen Eindhoven en Horst-Zevenum tot en met vrijdagnacht geen treinen, maar bussen. De vertraging is zo'n half uur. Volgend weekend rijden er helemaal geen treinen tussen Eindhoven en Venlo en Eindhoven en Weert. De NS zet dan zowel stop- als snelbussen in. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport en app en op studio040.nl.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht staat 8 kilometer file tussen afrit Sint-Michielsgestel en Knoop de Empel. De vertraging is een kwartier. Kwartier vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Kerkdriel en Waardenburg. 6 kilometer file. Kwartier ook op de A73 door werkzaamheden richting Nijmegen tussen Bezel en Knoop Tichelia. 6 kilometer. A76 Geleen richting Duitse grens. 7 kilometer stilstaand verkeer door de controles. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Zoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
3: In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 2 uur.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. 4 van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer is een vrouw van 59. Ze werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook het DNA van de man die nu vastzit, werd een dag later gevonden door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij staat inmiddels op de wachtlijst voor het Pieterbaancentrum. De man die vanmorgen in Rotterdam klem kwam te zitten in een vuilniswagen is bevrijd. Hij werd na 2 uur door de hulpdiensten uit die wagen gehaald. De man lag waarschijnlijk te slapen in een container toen die werd opgetild en geleegd. Hij kwam daarna met zijn been klem te zitten onder de klep die het afval aanduwt in de wagen. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In het centrum van Meppel woedt nog altijd brand. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij. De vlammen sloegen uit het dak en een deel van het pand is ingestort. Naastgelegen panden lijken gespaard, meldt RTV Drenthe. In de omgeving zijn onder meer verschillende woningen en ook een bibliotheek en een kinderdagverblijf uit voorzorg ontruimd. Omdat er eerder ook veel rook vrij kwam, werden omwonenden gewaarschuwd om ramen en deuren dicht te houden. Shorttrekker Sven Roes is weer terug in Nederland. Volgens de schaatsbond is hij gisteren in goede gezondheid herenigd met zijn familie. Roes verdween vorige maand spoorloos. Enkele dagen later werd zijn auto gevonden bij Schiphol en bleek dat hij naar het buitenland was vertrokken. Volgens de schaatsbond is het verder een privézaak en heeft de familie gevraagd om rust. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22, in het zuidoosten 31. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Albrechtsen-Michelskestel en Knoopend Empel 8 kilometer. Op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorkum 5 kilometer file door werkzaamheden. A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Bankhoef 10 kilometer file. Een 10 minuten vertraging op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Malden. En tot zover de ANWB.
7: Scheur over het circuit bij Hezemans Indoor Karting. De plek voor snelheid, competitie en adrenaline voor jong en oud. Bel ons op voor uw reservering of kom langs aan de Vijfkamplaan 18 in Eindhoven.
8: Bezoek GSM Eindhoven aan de Brussellaan. Inkoop en verkoop van telefoons en reparatie van alle mobiele toestellen. Meer informatie op gsm-eindhoven.nl.
9: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
10: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
11: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
10: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
4: Hoe plan ik een afspraak dan?
10: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling neemt toe in de regio Eindhoven. Dat blijkt uit cijfers van Veilig Thuis. In 2024 waren er ruim 9400 meldingen. Afgelopen jaar waren het er zo'n 400 meer. Een stijging van ruim 4%. Veilig Thuis denkt dat de stijging vooral komt omdat burgers en professionals signalen van geweld beter herkennen en sneller melding maken. Tegelijkertijd zeggen experts dat er nog veel huiselijk geweld en kindermishandeling achter de voordeur verborgen blijft. De verkeerssituatie rond het Strijfsbeultje in Eindhoven moet veiliger. Dat wil het stadsbestuur nadat er in anderhalf jaar tijd 12 gewonden zijn gevallen bij ongelukken rond het viaduct. Er gaat onderzoek gedaan worden naar wat er precies moet gebeuren om het Strijfsbeultje veiliger te maken. In oktober wordt waarschijnlijk duidelijk hoe en wanneer de verkeerssituatie aangepakt wordt. De railschoppers die tonnen schade hebben aangericht tijdens de coronarellen in Eindhoven hoeven de staat niet meer terug te betalen. Dat schrijft minister Van Wil van Justitie. De kosten voor het verhalen van alle schade zijn zo hoog dat ze het niet meer proberen. Gemeenten blijven de schade wel verhalen op railschoppers. Eindhoven trof vorige maand nog een schikking met twee van hen. Een 23-jarige vrouw uit Eindhoven is vannacht de winkel van een Esso tankstation binnengereden. Het ongeluk gebeurde langs de A50 bij het Gelderse Heteren. Een van de drie inzittenden moest naar het ziekenhuis. Volgens Omroep Gelderland haalde een vrouw net binnen koffie toen de auto naar binnen reed, maar ze bleef ongedeerd. Volgens de politie was de automobiliste niet onder invloed van drank of drugs. In Veldhoven is een automobilist op hoge snelheid tegen een appartement aangereden gisteren. Omstanders hebben de bestuurder uit de auto gehaald. Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Zijn BMW vloog daarna in brand, maar de brandweer had het vuur snel weer uit. De bewoners van het appartement aan het Regenboogven waren niet thuis tijdens het ongeluk. Andere omwonenden moesten wel even hun huis uit. En wie vanuit Eindhoven de trein naar Venlo wil pakken, gaat er deze week langer over doen. Door werkzaamheden rijden er tussen Eindhoven en Horst-Zevenum tot en met vrijdagnacht geen treinen, maar bussen. De vertraging is zo'n half uur. Volgend weekend rijden er helemaal geen treinen tussen Eindhoven en Venlo en Eindhoven en Weert. De NS zet dan zowel stop- als snelbussen in. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport en app en op studio040.nl.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A27 Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum een kwartier extra reistijd door de wegwerkzaamheden. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Voor knooppunt Bankhoef 10 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Tussen knooppunt Kunenberg en de Duitse grens door grenscontroles 40 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeer.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl. Maar ik wil dan wel een huisje op wielen. Inspiratie aan jouw voordeur.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
2: In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
3: 3 uur.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de 2 jaar daarvoor binnenkwamen bij een ander meldpunt. Het gaat met name om luchtwegproblemen, maar ook om hartkloppingen en slaap- en concentratieproblemen. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. En ze vreest dat het mogelijk nog maar het topje van de ijsberg is, omdat nog niet alle artsen melding doen van klachten door vapen. Het onderzoek naar de dood van de Britse ex-politica Anne Widdecombe is overgenomen door een speciale antiterreureenheid. De vrouw werd donderdag dood aangetroffen in haar huis. Ze had ernstige verwondingen. De politie zei eerder dat de moord waarschijnlijk niet politiek gemotiveerd was. Of dat nu is veranderd, is niet bekendgemaakt. Gisteren is een man aangehouden op honderden kilometers van de woning. Widdecombe zat 23 jaar voor de conservatieve partij in het Britse lagerhuis. En ze was een tijd staatssecretaris voor het gevangeniswezen. Door de natuurbrand bij Parijs is de snelweg A6, de route Soleil, tussen Parijs en Dijon in beide richtingen dicht. Justitie in Frankrijk houdt er rekening mee dat de brand bij Fontainebleau gistermiddag mogelijk is aangestoken. Binnen een straal van 1 kilometer zijn 10 brandhaarden gevonden. En dat duidt er volgens de autoriteiten op dat er mogelijk opzet in het spel is. Eredivisie-scheidsrechter Rob Dieperink is overleden, meldt de KNVB. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Dieperink maakte 14 jaar geleden zijn debuut in het betaalde voetbal. In april werd hij in Londen gearresteerd op verdenking van aanranding van een minderjarige jongen, kort na een Conference League-wedstrijd daar. De zaak werd al snel gesepareerd vanwege gebrek aan bewijs. Toch besloot de FIFA dat hij niet op het WK mocht fluiten. Rob Dieperink was 38 jaar. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden en 31 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zomers en warm. En nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 10 minuten oponthoud. Op de A27, Breda richting Gorkum. Door wegwerkzaamheden voor knooppunt Gorkum 10 minuten vertraging. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Voor knooppunt Bankhoef 9 kilometer file met een kwartier op onthoud. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles nu 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB
6: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
7: Het is volop zomer. En het is heerlijk genieten met de ruime collectie koele en kleurrijke zomerstoffen. En de meest exclusieve trouw- en gala-jurken tegen betaalbare prijzen. Van het Smitje, Kleine Berg, Centrum Eindhoven.
8: Ga ook eens langs bij de Gesselse Bazaar op de Hoofdstraat in Eindhoven voor een groot aanbod in vakantiespeelgoed. Van puzzels en spelletjes tot strandspeelgoed. De Gesselse Bazaar, al bijna 100 jaar, de enige.

Chloe FM.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling neemt toe in de regio Eindhoven. Dat blijkt uit cijfers van Veilig Thuis. In 2024 waren er ruim 9400 meldingen. Afgelopen jaar waren het er zo'n 400 meer. Een stijging van ruim 4%. Veilig Thuis denkt dat de stijging vooral komt omdat burgers en professionals signalen van geweld beter herkennen en sneller melding maken. Tegelijkertijd zeggen experts dat er nog veel huiselijk geweld en kindermishandeling achter de voordeur verborgen blijft. De verkeerssituatie rond het Strijfspeultje in Eindhoven moet veiliger. Dat wil het stadsbestuur nadat er in anderhalf jaar tijd 12 gewonden zijn gevallen bij ongelukken rond het viaduct. Er gaat onderzoek gedaan worden naar wat er precies moet gebeuren om het Strijfspeultje veiliger te maken. In oktober wordt waarschijnlijk duidelijk hoe en wanneer de verkeerssituatie aangepakt wordt. De railschoppers die tonnen schade hebben aangericht tijdens de coronarellen in Eindhoven hoeven de staat niet meer terug te betalen. Dat schrijft minister Van Wil van Justitie. De kosten voor het verhalen van alle schade zijn zo hoog dat ze het niet meer proberen. Gemeenten blijven de schade wel verhalen op railschoppers. Eindhoven trof vorige maand nog een schikking met twee van hen. Een 23-jarige vrouw uit Eindhoven is vannacht de winkel van een Esso tankstation binnengereden. Het ongeluk gebeurde langs de A50 bij het Gelderse Heteren. Een van de drie inzittenden moest naar het ziekenhuis. Volgens Omroep Gelderland haalde een vrouw net binnen koffie toen de auto naar binnen reed, maar ze bleef ongedeerd. Volgens de politie was de automobiliste niet onder invloed van drank of drugs. In Veldhoven is een automobilist op hoge snelheid tegen een appartement aangereden gisteren. Omstanders hebben de bestuurder uit de auto gehaald. Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Zijn BMW vloog daarna in brand, maar de brandweer had het vuur snel weer uit. De bewoners van het appartement aan het Regenboogven waren niet thuis tijdens het ongeluk. Andere omwonenden moesten wel even hun huis uit. En wie vanuit Eindhoven de trein naar Venlo wil pakken, gaat er deze week langer over doen. Door werkzaamheden rijden er tussen Eindhoven en Horst-Zevenum tot en met vrijdagnacht geen treinen, maar bussen. De vertraging is zo'n half uur. Volgend weekend rijden er helemaal geen treinen tussen Eindhoven en Venlo en Eindhoven en Weert. De NS zet dan zowel stop- als snelbussen in. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport en app en op studio40.nl.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio heb je vertraging op de A2, Eindhoven richting Maastricht. Voor Kerpen Oler 20 minuten vertraging. Dan A17, Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 5 kilometer file met een kwartier op onthoud. Op de A27, Breda richting Gorkum. Door wegwerkzaamheden voor knooppunt Gorkum een kwartier vertraging. En tot slot de A76, Geleen richting Aken. Door grenscontroles een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
3: In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 4 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo heeft het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden de aanvoer van zoet water naar het westen van het land verhoogd om verzilting langs de kust te voorkomen. Het Hoogheemraadschap Delfland maait het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Door de aanhoudende droogte staat het water in rivieren lager dan gebruikelijk. De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland benadrukt dat er van drinkwatertekort geen sprake is. Alleen in Noordoost-Twente is de situatie al enkele weken nijpend. Na de brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn nog altijd zeker 25 mensen er slecht aan toe. Ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. 28 mensen overleefden het niet, melden Thaise media. Die brand begon gisteravond kort voor middernacht. Na ongeveer een half uur was het vuur onder controle. Desondanks waren er veel slachtoffers. De meeste stierven door rookvergiftiging. Hoe die brand zich zo snel kon verspreiden, wordt nog onderzocht. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. Vier van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer, een vrouw van 59, werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die vastzit, werd een dag later aangetroffen door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de 2 jaar daarvoor binnenkwamen bij een eerder meldpunt. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden, 31 in Maastricht. Morgen opnieuw een zomerse dag en dan wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer file met 25 minuten vertraging. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat bij Kelpen-Oler een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht en daardoor heb je 25 minuten oponthoud. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder een kwartier extra reistijd. Op de A27 Breda richting Gorkum door wegwerkzaamheden voor knooppunt Gorkum 10 minuten oponthoud. En tot slot de A76 Geleen richting Aken door grenscontroles 35 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.

0: Headlines. Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling neemt toe in de regio Eindhoven. Dat blijkt uit cijfers van Veilig Thuis. In 2024 waren er ruim 9400 meldingen. Afgelopen jaar waren het er zo'n 400 meer. Een stijging van ruim 4%. Veilig Thuis denkt dat de stijging vooral komt omdat burgers en professionals signalen van geweld beter herkennen en sneller melding maken. Tegelijkertijd zeggen experts dat er nog veel huiselijk geweld en kindermishandeling achter de voordeur verborgen blijft. De verkeerssituatie rond het Strijfsbeultje in Eindhoven moet veiliger. Dat wil het stadsbestuur nadat er in anderhalf jaar tijd 12 gewonden zijn gevallen bij ongelukken rond het viaduct. Er gaat onderzoek gedaan worden naar wat er precies moet gebeuren om het Strijfsbeultje veiliger te maken. In oktober wordt waarschijnlijk duidelijk hoe en wanneer de verkeerssituatie aangepakt wordt. De railschoppers die tonnen schade hebben aangericht tijdens de coronarellen in Eindhoven hoeven de staat niet meer terug te betalen. Dat schrijft minister Van Wil van Justitie. De kosten voor het verhalen van alle schade zijn zo hoog dat ze het niet meer proberen. Gemeenten blijven de schade wel verhalen op railschoppers. Eindhoven trof vorige maand nog een schikking met twee van hen. Een 23-jarige vrouw uit Eindhoven is vannacht de winkel van een Esso tankstation binnengereden. Het ongeluk gebeurde langs de A50 bij het Gelderse Heteren. Een van de drie inzittenden moest naar het ziekenhuis. Volgens Omroep Gelderland haalde een vrouw net binnen koffie toen de auto naar binnen reed, maar ze bleef ongedeerd. Volgens de politie was de automobiliste niet onder invloed van drank of drugs. In Veldhoven is een automobilist op hoge snelheid tegen een appartement aangereden gisteren. Omstanders hebben de bestuurder uit de auto gehaald. Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Zijn BMW vloog daarna in brand, maar de brandweer had het vuur snel weer uit. De bewoners van het appartement aan het Regenboogven waren niet thuis tijdens het ongeluk. Andere omwonenden moesten wel even hun huis uit. En wie vanuit Eindhoven de trein naar Venlo wil pakken, gaat er deze week langer over doen. Door werkzaamheden rijden er tussen Eindhoven en Horst-Zevenum tot en met vrijdagnacht geen treinen, maar bussen. De vertraging is zo'n half uur. Volgend weekend rijden er helemaal geen treinen tussen Eindhoven en Venlo en Eindhoven en Weert. De NS zet dan zowel stop- als snelbussen in. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport en app en op studio040.nl.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. Je hebt nu vertraging op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen de afrit Sint-Michels-Gestel en Waardenburg heb je 40 minuten vertraging. De A17 Roosendaal richting Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder 20 minuten op onthoud. Van de A27 Breda richting Gorkum door wegwerkzaamheden voor knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. De A73 Nijmegen richting Maasbracht voor knooppunt Tiglia 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Door de grenscontroles duurt er daar nu een uur langer over. En tot zover de ANWB
2: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
2: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
3: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
2: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
3: Hoe plan ik een afspraak dan?
2: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
4: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 5 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat de VS de havens en wateren van Iran weer gaat blokkeren. Alle andere landen mogen wel door de straat van Hormuz varen, zegt Trump. Hij noemt de VS vanaf dit moment de beschermer van de zeestraat. Daar wil hij wel een vergoeding voor, 20% van de waarde van de lading op schepen. Dat moet volgens hem de kosten van de beveiliging dekken. Vorige maand werd de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens opgeheven nadat de VS en Iran tot een voorlopig akkoord waren gekomen. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo mag in Midden- en West-Brabant tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water uit sloten, beken en rivieren worden gehaald. Verder is het advies om buiten die uren zuinig met water om te gaan. Op andere plaatsen in het land worden ook maatregelen genomen. Zo maait het Hoogheemraadschap Delfland het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. De schaatser wilde zijn familie niet teleurstellen en besloot te vluchten. Sinds gisteren is hij weer thuis. Roes zegt dat hij zich schaamt voor wat er is gebeurd en hij wil professionele hulp gaan zoeken. Richard de Mos wordt opnieuw wethouder in Den Haag. Zijn partij Hart voor Den Haag gaat besturen met VVD, CDA en DENK. De Mos krijgt onder meer economie in zijn portefeuille. In 2018 was hij ook al wethouder in Den Haag, maar hij stapte na een jaar op na beschuldigingen van corruptie. Dan het weer, het is zonnig en warm. 23 graden op de Wadden, 29 graden in het midden en 31 in Maastricht. Morgen opnieuw zomers en een paar graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is een drukke avondspits met vertraging op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen de afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg heb je 40 minuten vertraging. Van de A27 Breda richting Gorkum. Bij Gorkum door wegwerkzaamheden 20 minuten op onthoud. De A50 Eindhoven richting Arnhem voor knooppunt Bankhoef een kwartier vertraging. Van de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Bezel en Welveld een kwartier vertraging. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht voor knooppunt Tichelia 4 kilometer file en een kwartier vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeer.
1: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
8: Het is volop zomer.
5: Bezoek Floris Meesterbinders voor de mooiste bloemen en planten om uw huis en tuin op te fleuren. En geniet meteen van een heerlijke koffie in onze nieuwe koffietent. Gratis parkeren op het Cassandraplein.
8: In het Weverijmuseum in Geldrop ontdek je de rijke lokale textielhistorie en ervaar je de kracht en pracht van het werkende weefambacht. Meer informatie op weverijmuseum.nl.
2: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
3: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
2: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
3: Hoe plan ik een afspraak dan?
2: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling neemt toe in de regio Eindhoven. Dat blijkt uit cijfers van Veilig Thuis. In 2024 waren er ruim 9400 meldingen. Afgelopen jaar waren het er zo'n 400 meer. Een stijging van ruim 4%. Veilig Thuis denkt dat de stijging vooral komt omdat burgers en professionals signalen van geweld beter herkennen en sneller melding maken. Tegelijkertijd zeggen experts dat er nog veel huiselijk geweld en kindermishandeling achter de voordeur verborgen blijft. De verkeerssituatie rond het Strijfsbultje in Eindhoven moet veiliger. Dat wil het stadsbestuur nadat er in anderhalf jaar tijd 12 gewonden zijn gevallen bij ongelukken rond het viaduct. Er gaat onderzoek gedaan worden naar wat er precies moet gebeuren om het Strijfsbultje veiliger te maken. In oktober wordt waarschijnlijk duidelijk hoe en wanneer de verkeerssituatie aangepakt wordt. De railschoppers die tonnen schade hebben aangericht tijdens de coronarellen in Eindhoven hoeven de staat niet meer terug te betalen. Dat schrijft minister Van Wil van Justitie. De kosten voor het verhalen van alle schade zijn zo hoog dat ze het niet meer proberen. Gemeenten blijven de schade wel verhalen op railschoppers. Eindhoven trof vorige maand nog een schikking met twee van hen. Een 23-jarige vrouw uit Eindhoven is vannacht de winkel van een Esso tankstation binnengereden. Het ongeluk gebeurde langs de A50 bij het Gelderse Heteren. Een van de drie inzittenden moest naar het ziekenhuis. Volgens Omroep Gelderland haalde een vrouw net binnen koffie toen de auto naar binnen reed, maar ze bleef ongedeerd. Volgens de politie was de automobiliste niet onder invloed van drank of drugs. In Veldhoven is een automobilist op hoge snelheid tegen een appartement aangereden gisteren. Omstanders hebben de bestuurder uit de auto gehaald. Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Zijn BMW vloog daarna in brand, maar de brandweer had het vuur snel weer uit. De bewoners van het appartement aan het Regenboogven waren niet thuis tijdens het ongeluk. Andere omwonenden moesten wel even hun huis uit. En wie vanuit Eindhoven de trein naar Venlo wil pakken, gaat er deze week langer over doen. Door werkzaamheden rijden er tussen Eindhoven en Horst-Zevenum tot en met vrijdagnacht geen treinen, maar bussen. De vertraging is zo'n half uur. Volgend weekend rijden er helemaal geen treinen tussen Eindhoven en Venlo en Eindhoven en Weert. De NS zet dan zowel stop- als snelbussen in. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport en app en op studio040.nl.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is een drukke avondspits met vertraging op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg heb je 3 kwartier vertraging. A27 Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden 20 minuten op onthoud. De A50 Eindhoven richting Arnhem. Voor knooppunt Bankhoef 9 kilometer file met 1 kwartier op onthoud. Dan de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Bezel en Belfeld 1 kwartier vertraging. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles nu 1 uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeer.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje opnieuw.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
4: In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 6 uur.
6: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De directe omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt een veiligheidsrisicogebied. De politie mag er preventief fouilleren. Ook komen er extra camera's en beveiligers. En asielzoekers die buiten moeten wachten worden binnen opgevangen. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie wil zoiets doen tegen de toenemende onveiligheid en overlast rond het overvolle aanmeldcentrum. Die wordt veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn daarom vertrokken. In de Verenigde Staten is opnieuw iemand omgekomen bij een schietincident waarbij de omstreden immigratiedienst ICE betrokken was. Vanmorgen was er een schietpartij in de Amerikaanse staat Maine in het noordoosten van het land. Volgens lokale media was het slachtoffer een man. De Organisatie voor de Rechten van Migranten zegt dat een van de leden vanochtend is gedood bij een confrontatie met ICE. Vorige week werd in Texas een Mexicaanse immigrant doodgeschoten bij een verkeerscontrole. En ook bij dat incident was ICE betrokken. In Rusland is een prominent politicus van de oppositie gearresteerd. Het gaat om Boris Nadjezdin. Hij is volgens zijn advocaat opgepakt omdat hij een extremistisch symbool had laten zien. Maar om wat voor symbool het gaat is niet duidelijk. Een paar dagen geleden werd Nadjezdin al bestempeld als buitenlands agent. Dat gebeurt vaker bij mensen die kritiek hebben op Poetin. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam hem in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. Dan nog het weer. Het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg heb je 20 minuten vertraging. Op de A27, Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden 10 minuten oponthoud. Van de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Voor Belfeld 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. En tot slot de A76, Geleen richting Aken. Door grenscontroles 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeer.

0: ZFM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Beijk. Terwijl bedrijfswinsten de afgelopen jaren fors stegen, bleven de lonen achter. Dat concludeert voormalig woningcorporatiebestuurder Tom Aussems in een sociaal manifest dat hij heeft overhandigd aan burgemeester Jeroen Dijsselbloem. Volgens Aussems profiteert niet iedereen van het succes van de Brainport. In het manifest pleit hij voor meer aandacht voor kansengelijkheid, betaalbaar wonen en een eerlijkere verdeling van de economische groei. Een enorme stinkbende op de afrit van de A2 bij Best over de Eindhovense weg richting het kanaal. Komt omdat een vrachtwagen op weg naar verwerker Rendak in Son een deel van zijn slachtafval is verloren op de weg. En omdat er continu auto's doorrijden, verspreiden de dierlijke restanten en enorme stank zich over alle omliggende wegen. En daardoor is het ook razend druk bij de wasstraat in de buurt. 12 gewonden in anderhalf jaar tijd is voor het Eindhoven stadsbestuur reden om de onveilige verkeerssituatie rond het Strijfsbultje aan te pakken. Er wordt eerst onderzoek gedaan naar wat er precies moet gebeuren om en rond het viaduct van het Strijfsbultje. In oktober wordt waarschijnlijk duidelijk hoe en wanneer de verkeerssituatie aangepakt wordt. Het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling neemt toe in de regio. Dat blijkt uit cijfers van Veilig Thuis. In 2024 waren er ruim 9400 meldingen. Afgelopen jaar waren het er zo'n 400 meer. Een stijging van ruim 4%. Veilig Thuis denkt dat de stijging vooral komt omdat burgers en professionals signalen van geweld beter herkennen en sneller melding maken. Tegelijkertijd zeggen experts dat er nog veel huiselijk geweld en kindermishandeling achter de voordeur verborgen blijft. De railschoppers die tonnen schade aangericht hebben tijdens de coronarally in Eindhoven hoeven de staat niet meer terug te betalen. Dat schrijft minister Van Wil van Justitie. De kosten voor het verhalen van alle schade zijn zo hoog dat ze het niet meer proberen. Gemeenten blijven de schade wel verhalen op de railschoppers. Eindhoven trof vorige maand nog een schikking met twee van hen. En het Europees kampioenschap BMX Freestyle komt weer naar Eindhoven. In 2028 komt de Europese top naar het Skatehuisplein op Strijpes en Skatehal Area 51. Naar verwachting strijden 75 rijders om de titel. Het EK BMX Freestyle maakt deel uit van het Dutch Cycling Festival. Een vol internationaal fietsprogramma vanwege het 100-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Wielerunie. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Commissie moet met een verbod komen op het zelfstandig gebruik van sociale media voor kinderen jonger dan 13 jaar. Dat staat in een adviesrapport van een commissie die daar onderzoek naar deed op verzoek van de Europese Commissie. Het advies is om kinderen tot en met 12 jaar alleen op sociale media actief te laten, onder toezicht van ouders of leraar. Ook zou er een tijdslimiet aan het gebruik moeten zitten. De Europese Commissie komt na de zomer met een plan. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege cyberaanvallen. Het gaat om het hacken van particuliere camera's op militaire routes in Nederland. Door die camera's te hacken kan Rusland onder meer inzicht krijgen in militaire transportroutes en het type wapens en materieel dat aan Oekraïne wordt geleverd. De Russische ambassadeur moet morgen uitleg geven aan Berendsen. Ook in Duitsland, Frankrijk en Finland worden Russische ambassadeurs ontboden vanwege spionage en sabotage. In de omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel komen extra camera's en beveiligers. De politie mag er ook preventief fouilleren, omdat de omgeving is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen vlakbij het aanmeldcentrum. Die werden veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. Het kabinet heeft de Nationaal Coördinator Geweld tegen Vrouwen en Huiselijk Geweld benoemd. Het is Judith Kuipers. De bedoeling is dat de overheid en instanties beter gaan samenwerken in het beleid rond bijvoorbeeld femicide. Ook moet er een nationaal actieplan komen om geweld tegen vrouwen, huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Het vorige kabinet besloot de nieuwe functie in te stellen. De regering maakte toen 10 miljoen euro extra vrij. Het weer, het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Levi, dankjewel. Verkeersinformatie krijg je van de ANWB. Er zijn geen files in de Brainport, wel twee flitsers. Op de A2 Eindhoven Den Bosch bij 122.7. En de A67 van de Belgische grens naar Eindhoven bij 5.9.
1: Youssef Kerboa.
3: Een hele goede avond. De Glow Evening is van start met zometeen Dua Lipa en Illusion naar Zara Larsson. Dit is A Midnight Sun.

Dua Lipa en Illusion hoor je hier bij Glow FM. Als ik jou was, zou ik nog heel even je jas thuis laten. Want, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar zweet druppelt al van mijn voorhoofd. Een heel goede avond. Juice hier door je speakers tijdens de Glow Evening. We gaan de week weer van start. Voor sommigen is de schoolvakantie begonnen. Anderen gaan juist beginnen aan hun zomerbaantje. Maar ik kan je wel zeggen, vanavond tot een uur of negen las ik net dat het best wel tot 25 graden kan zijn. Dus ja, laat die jas maar lekker thuis. En we gaan ook hier voor de goede vibes zorgen. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar als je langs de John F. Kennedy-laan rijdt hier in Eindhoven, dan is je misschien wel opgevallen dat daar ook een mobiel flitser is. Hè? Dan checkt hij of je op je telefoon zit tijdens het rijden. Maar het ding is, zij checken die beelden altijd voordat ze een boete naar jou sturen. Dus ik dacht, weet je wat? Ik ga gewoon in de lens gewoon hem gewoon pakken alsof ik gewoon tegen die persoon praat en gewoon glimlachen of een gekke bek trekken. Dat doe ik wel vaker als ik naar hier rij. En weet je, het ziet er altijd heel gek uit. Want dan voel ik me als een klein kind in de winkel. Hè? Je weet wel, net als met die beveiligingscamera's die je dan aan de ingang van de winkel hebt. Maar vooral de blik van die persoon als hij dan denkt van zo, die persoon verdient wel een boete, maar goed. Ik hoop van niet, ik zit niet achter, op mijn telefoon achter het stuur. Bij deze. Maar goed, weet je, het is midden juli en weet je wat dat betekent? Ja, staat al voor de deur. De feestdagen, kerst. Nou, ik weet het is officieel nog wel 164 dagen. Maar tegelijkertijd ook niet. En vooral voor deze dame. Maar hoe dat zit, vertel ik je zo over 7 minuten. Na Antoon, dit is de enige.

0: Weet je wat juli betekent? Tijd voor kerst. Hoppa! En als je denkt... Youssef, ben je op je hoofd gevallen of zo? Nou, voor Bibi Rexha, die je net hoorde hier bij GloFM, is ze eigenlijk nu al met kerst bezig. Niet omdat ze het per se tof vindt, maar gewoon omdat ze een kerstnummer wil schrijven. En de meeste kersthits die worden dan ook rond deze tijd van het jaar geschreven. En heel eerlijk, dat vindt ze zelf eigenlijk niet erg.
1: I kind of like it. I would put Christmas lights up in the studio. It would kind of give me a reason to bring up the tree again.
0: Nou, ik zeg je wel heel eerlijk, zolang je maar een excuus minder hebt om een sad girl te worden, dan is dat altijd een goed excuus, vind ik dan. Goedenavond, dit is GloFM en zometeen Teddy Swims met Mr. Know It All na Thomas Gray. Dit is Rumors.

Teddy Swims en Mr. Know-It-All hoorden hier bij Glow FM. Weet je wat me echt heel lastig lijkt? Een partner te hebben. En laat staan 4. Ik snap niet hoe je dan je aandacht dan moet gaan verdelen. En dat je dan ook nog eens ervoor moet zorgen dat de ene niet jaloers wordt op de andere. Hey, maar mij niet bellen. Ik vind het best wel knap hoe Nio het doet. Je hoort hem nu. Dit is Turnaround bij Glow FM.

Connor Maynard en Neo met Turnaround hoor je hier bij Glow FM. Krijg ik Glow weer van mij. Vanavond is het nog lang warm en we tikken de 28 graden aan rond 9 uur. Morgen tot en met donderdag kan het tot 33 graden worden. Dus wees voorbereid. In ieder geval verkeersinformatie krijg je van de ANWB. Er zijn geen files, wel één flitser op de A67 van de Belgische grens naar Eindhoven bij 5.9. Nico en Vince met MRON komt eraan naar Taylor Swift. I knew it, I knew you.

Topic en Becky G met Sorry Papi hier bij Glow FM. Elke maandagavond om 8:10 kies jij welke van deze twee nieuwe tracks ik volledig op de radio ga laten horen. Zijn allemaal vers van de pers, dus spit je oren, want hier komt de allereerste. Dat is Take Me Back van Kygo en Max McNown.

Kygo ken je vast wel van zijn hits Firestone en Steal the Show. En nu slaat hij de handen in elkaar met Max Manown. En mocht je hem niet kennen, ik ken hem ook niet. Hij is een countryzanger. En hij doet dat vooral heel goed op TikTok. Nou, ik moet wel zeggen, hè, country en dance samen is niet de combi waar ik meteen aan zou denken. Maar als ik het zo een beetje hoor en voel, denk ik van, oké, het kan er wel door. Nou, ga je toch voor een andere vibe, dan is Metallic Lips van Zurb, Swae Lee en Haleha Badi wat voor jou.

Zurb ken je sowieso wel van Mwaki. Swae Lee ken je misschien nog van de soundtrack van Into the Spider-Verse. Wat was dat? Sunflower samen met Post Malone. Maar de derde naam, Halle Abadi, ken ik nog niet. Zij is een Amerikaanse zangeres met Afghaanse en Persische roots. En in haar eigen woorden zegt ze ook wel: ik begon te zingen voordat ik kon spreken. En ik hoor het ook wel terug, want als je haar stem hierin hoort, dan denk je van: oh ja, oké, ik snap waar het vandaan komt. Maar goed, het gaat niet om wat ik mooi vind, maar wat jij mooi vindt. Ga je voor Take Me Back van Kygo en Max Manown, of kies je toch voor Metallic Lips van Zurb, Swae Lee en Halle Abadi? Eén adres, en dat is de gratis Glow FM app. Ondertussen hoor je Coldplay hier bij Glow.

Roxy Dekker, een superstar, hoorde hier bij Glow FM. Welke wordt het? Wordt het de nieuwe van Kygo en Max Manow met Take Me Back? Of ga je toch van Zurb Swaley en Halle Abadi met Metal Lips?

Dat kon jij bepalen via de gratis Glow FM app. Ik zie onder andere Sam die zegt van ja, Kygo, pak me meteen. Lekker heerlijk, doe dat maar, Youssef. Rai die zegt Metallic Lips hoor ik ook wel straks overal. Nou, dat vind ik ook wel heel optimistisch. Ik denk dat je daar ook wel een goede neus voor hebt. Fem die zegt Take Me Back, wint makkelijk. Mace die zegt Team Zurb vandaag, doe maar Metallic Lips. Marco zegt in de Glow FM app ook ik ga voor optie 1. Lijkt me wel een leuke combinatie, hè, Kygo en Max Manown. En je bent niet de enige die dat denkt, Marco. Want de stemmen zijn geteld in de gratis Glow FM app. En 56% is het met je eens. De nieuwe van Kygo en Max Manown. Hoor je hier bij Glow FM. Dit is Take Me Back.

0: Rani en Bakermat met I Love Life voor hier bij GloFM. Hey, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar als er een lifehack is en ik kan hem elke dag gebruiken en het zal ook nog eens een lifesaver zijn, dan wil ik hem gewoon altijd met je delen. Maar ik ben benieuwd of je deze eigenlijk al kende.
1: GloFM.
0: Om welke lifehack het gaat, vertel ik je zometeen na het nieuws van
2: 8 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een dagopvang, zodat de asielzoekers niet meer op het gras hoeven te wachten. Ook wordt de omgeving een veiligheidsrisicogebied, zodat er preventief gefouilleerd kan worden. En er komen meer camera's en beveiligers. Asielminister Van den Brink wil zoiets doen aan de onveiligheid en onrust rond het centrum. Na geweldsincidenten op het terrein vertrokken vluchtelingenwerk en het Rode Kruis vorige week bij het centrum, dat overvol is. Nu er maatregelen worden genomen, keren de organisaties terug. Een vrouw van 56 uit het Utrechtse Kamerik heeft een celstraf gekregen van 2 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, omdat ze een andere vrouw jarenlang heeft uitgebuit. Het slachtoffer werkte 11 jaar op het paardenbedrijf van de vrouw. Daar werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Ze had extreem lange werkdagen, maar kreeg geen salaris. De vrouw leefde onder slechte omstandigheden in een caravan op het terrein. De rechter zegt dat de eigenaresse van het bedrijf misbruik maakte van de kwetsbaarheid van de vrouw. Die had geen sociaal netwerk en kon nergens anders terecht. Kinderen onder de 13 moeten alleen sociale media kunnen gebruiken onder toezicht van hun ouders of een leraar. Dat schrijven onderzoekers in een advies aan de Europese Commissie. Verder moet er voor kinderen een tijdslimiet komen voor het gebruik van social media. Na de zomer komt de Europese Commissie met een voorstel. De politie heeft een man van 48 uit Woerden opgepakt voor brandstichting. Hij zou gisteravond een explosief hebben laten afgaan bij een appartementencomplex, waarna er brand ontstond. Bewoners van 7 appartementen in Woerden kunnen nog altijd niet naar huis. Bij de brand raakte niemand gewond. Het weer, het is nog lang warm vanavond en zonnig. Vannacht rolt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer dan vandaag. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Levi, dankjewel. Verkeersinformatie van GloFM krijg je van de ANWB. Er zijn geen files, wel 1 flitser op de A67 van de Belgische grens naar Eindhoven bij 5.9.
4: Youssef Kerboa.
0: En een hele goede avond. De Glow Evening komt er zo meteen aan met Macklemore en Ryan Lewis en Thrift Shop naar Sienna Spyro. Dit is Material Lover.

0: Walmart. Can we go thrift shopping?
1: What?

Macklemore en Ryan Lewis. Ja, die mag je wel lenen. Thrift Shop hoor je hierbij, ik geloof hem. Kende je deze lifehack al? Want ik gebruik hem een lange tijd en ik heb het gevoel dat ik de enige ben die hem kent. En geloof me, dit is ook wel iets wat jij ook kan gebruiken en dat is stemisolatie. Het is een functie op je telefoon waardoor je eigenlijk tijdens het bellen of als je een spraakbericht stuurt, alle achtergrondgeluiden weg worden gefilterd. Dus stel bijvoorbeeld je bent, ik zeg maar wat, je bent aan het stofzuigen of je loopt net door een bouwwerf. Ja, en dan kom je net niet bovenuit. Nou, die stemisolatie die zorgt er gewoon voor dat het dan opeens heel stil en duidelijk wordt. En weet je, dat kan ook wel best grappig zijn. Want ik was laatst nog met een vriend van mij aan het bellen. En hij was vergeten om dat uit te zetten. Want ik had hem de lifehack ook met hem gedeeld. Dus ik hoorde allemaal gespetten. En toen had ik al door van, ja, deze gast zit gewoon onder de douche. Dus ik zeg tegen hem van, vergeet niet om je enkels te wassen en je kleine teen. Nou, hij voelde zich wel betrapt. Maar stiekem vond ik het gewoon leuk om hem een beetje zo in de zeik te nemen. Maar als je gewoon naar de wc wil gaan bijvoorbeeld en je wilt, ik zeg maar wat, je was je handen niet, want dat heb je, dus zulke mensen heb je ook niet. En je wilt dat niet laten lijken, zet die stemisolatie aan, dan heeft niemand het door.

Alex Warren en Passenger hoorde je hier bij GloFam. Ik merk dat in de GloFam-app het een beetje losgaat. Ik had het daarnet over lifehacks, dat je dan een stemisolatie op je telefoon kunt gebruiken tijdens het bellen of als je een spraakbericht verstuurt. Want dan worden alle achtergrondgeluiden weggehaald. En het ding is, ik betrapte een vriend die dan bijvoorbeeld naar de wc ging en ik hoorde geen kraan daarna eigenlijk nadat hij is gaan plassen. En mensen zeggen hier ook echt van, hè, gadverdamme, hoezo doe je dat niet? En met wie bel je altijd tijdens het plassen? Ja, dat vraag ik me ook soms wel af. Maar ja, weet je, in die end, het gaat erom dat je iets aan handen gaat wassen. En alsjeblieft ook tijdens het of na het plassen, doe dat alsjeblieft met zeep. Want met water alleen krijg je het gewoon niet weg. Ik krijg ook een appje van een vriend die denkt van, of ik het over hem heb. Nou, kan je wel zeggen, was gewoon allebei die handen. Over handen gesproken, Tate McRae is hier, Two Hands.

Alan Walker en zijn vrienden Darkside hoorde je hier bij GloFam. Zegt het weer voor mij. Vanavond is het nog warm. Tot over een half uur kan het nog 28 graden zijn. Maar morgen tot en met donderdag tikken we de 33 graden aan. Dus de korte broek, gooi die nog niet weg even. Net als de GloFam app. Als je die nog niet hebt trouwens. Hè, de GloFam app is helemaal gratis. Download hem alvast. Want zometeen kan je een shout-out winnen tijdens Kraak de Code. En hoe je die shout-out wint, vertel ik je over nu en 7 minuten. Na Just Stay, Jackstyle en John, dit is Turn the Lights Off.

0: Dali, Ronnie Flex en Frenna met Populair hoorde je hier bij Glow FM. Elke maandagavond spelen we bij Glow Evening Kraken de Code. Ik heb hier drie fragmenten die hinten naar een track die je zo meteen hier bij Glow FM gaat horen. En aan jou is het om de taak om te raden over welke track het gaat. Lukt het jou? Dan krijg je de Glow Evening shout-out. En ik moet je zeggen, ik heb het vandaag weer niet simpel gemaakt. Dus spits je oren, want dit zijn de drie hints waarbij je eigenlijk gewoon de track en de artiest moet raden. Komt hint nummer 1. Zo, klinkt gewoon als een ochtend een koffieapparaat. Hint nummer
1: 2.
0: Oké, ik zie hier een sample van Surf Daddy, huh? Of Surf Dad, sorry. Oké, laatste hint, nummer
1: 3.
2: Zijn een cappuccino.
0: Een Vlaamse guy die zegt, zingt mijn cappuccino. Weet je het antwoord? Denk je te raden om welke track of artiest het gaat? Laat dan weten via de gratis Glow FM app. En wie weet is die shout-out zometeen van jou, nu Bruno Mars.

0: Ik had echt meer vertrouwen in jou. We zijn op dit moment Kraak de Code aan het spelen. Elke maandagavond spelen we dat. Je krijgt 3 hints, 3 fragmenten die dan verwijzen naar een track en artiest die je zo meteen bij GloFM gaat horen. En ik ben wel een beetje teleurgesteld, want ik zie alleen maar foute antwoorden. Ik zie hier onder andere Timothy. Die zegt, hey Youssef, ik ben er 100% van overtuigd. Het is Chapel Rome met Copy. Timothy? Nee, is hem niet. Matthijs die zegt van, is het Tommy Cash met Espresso Macchiato? Nope, maar je zit wel in de buurt. Je zit wel in de goede hoek. Mocht je het gemist hebben, de 3 fragmenten. Dit zijn ze back-to-back.
1: 1.
0: Een koffieapparaat.
1: 2.
0: Een sample.
1: 3.
2: En een cappuccino.
0: Ja, een cappuccino, een sample en een espresso-machine. Ja, wat zou het dan kunnen zijn? Weet je wat? Ik gun het je. Ik geef je nog een laatste tip en dat is tip nummer
1: 4.
0: Want het gaat om een zangeres en staat ook al bekend als kort en zoet. Kort en zoet. Denk er goed over na. Weet je het antwoord? Laat het dan weten via de gratis GloFM-app en ga vandoor met die Glow Evening shout-out.

0: spelen Kraak de Code, want die is nog steeds niet gekraakt. De bedoeling is dat je dan ik laat je drie fragmenten horen. Aan jou de taak om te raden om welke track en artiest het gaat, die je ook zo meteen hier bij GloFM gaat horen. Mocht je het gemist hebben of net ingetuned zijn, dit zijn de fragmenten en de hints.
1: 1.
0: Een koffieautomaat.
1: 2.
0: Een sample. Surf Dad.
1: 3.
2: Zijn een cappuccino.
0: Ja, dat waren de drie hints. Ik zag allemaal foute antwoorden. Maar ik zie ook goede antwoorden tussenkomen. Van onder andere Matthijs zie ik er binnenkomen. Timothy had het ook goed. Maar er is maar één persoon die het allersnelst was. En dat was Marco. Marco, jij gaat er vandoor met die GloFM shout-out. Mocht je de hints ook niet helemaal gesnapt hebben, een espresso-machine is een van de hints. Want het is Sabrina Carpenter, uiteraard met espresso. Sample Surf Dad, want dat is ook een sample wat ze ook heeft gebruikt. En mijn cappuccino, ja, is eigenlijk wel een ander koffiesoort. Maar het is ook wel een hertaling van iemand op TikTok die dat heeft gedaan. Maar bij deze, Marco, de shout-out gaat naar jou. En je krijgt hem uiteraard ook hier bij GloFM. Dit is Sabrina Carpenter en espresso.

0: Jonas Blue en Maliv met Edge of Desire hier bij Glovem. Het is net iets voor 9 uur. Voor mij zit het erop voor de Glow Evening. Maar zometeen heb ik ook goede muziek voor je klaarstaan bij Glovem. Met onder andere Remmen, Don't Forget About Me Now en Magnetic van de Bauza. Die krijg je allemaal na de headlines.
1: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
2: 9 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Het Hongaarse parlement heeft met een grote meerderheid ingestemd met een grondwetswijziging waarmee president Szójok kan worden afgezet. Premier Magyar wil met het afzetten van Szójok de invloed van oud-premier Orbán terugdringen. In Hongarije heeft de president vooral een ceremoniële rol, maar hij kan wel een veto tegen wetten uitspreken. In Duitsland heeft een Irakese man van 45 levenslang gekregen voor het uitbuiten en verkrachten van twee Yezidi-meisjes in Irak. Zijn ex van 30 moet 9,5 jaar de cel in. De twee sloten zich in 2015 in Irak aan bij de terreurorganisatie. Ze kochten de meisjes als slaven toen ze 5 en 12 jaar waren. Vervolgens werden die verkracht, mishandeld en gedwongen om huishoudelijk werk te doen. IS vermoordde in Irak duizenden Yezidis, een Koerdische minderheid. Een Vlaamse vrouw van 30 heeft na een reis in Egypte per ongeluk een 5-streep schorpioen mee naar huis genomen. Omdat het giftige dier haar had gebeten, had ze het in een doosje gestopt en bij zich gehouden. In het ziekenhuis kreeg ze antigif. Daarna vergat ze de schorpioen. Toen ze na haar vakantie thuis kwam in Leuven, bleek het dier nog in haar handtas te zitten. De schorpioen is naar een opvang gebracht. Het weer, het is nog lang warm vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A76, Geleen richting Aken. Tussen knooppunt Kundenberg en de Duitse grens 3 kilometer file met 40 minuten vertraging. En tot zo.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Wat er aan de schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord vooraf ging, is niet bekend. Een vrouw van 56 uit Kamerik is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor het uitbijten van een kwetsbare jonge vrouw. Zij moest ruim 11 jaar lang lange dagen werken in de paardenstallen van de vrouw, zonder dat zij salaris kreeg. Ook werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Het weer vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, er waait een matige noordoostenwind en het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A76 Geleen richting Aken, tussen knooppunt Kundenberg en de Duitse grens nog 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeer.

0: Zandvoort en het geluid van thuis.
1: Slow FM.
2: Ik moet even borgen, biertje, vrienden.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekend. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. In Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij op straat. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt. Bij de schietpartij raakte een kogel ook een ruit van een bus. Daar zaten op dat moment 10 mensen in.

maar niemand in de bus raakte gewond. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Peser, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer. Vannacht is het droog en zijn er opklaringen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, daarbij het een matige noordoostenwind. En het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft president Jette gezegd na een bijeenkomst in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekendgemaakt. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is een deel van de A6, de autoroute du Soleil, dicht. Bij schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft één verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Meer dan 100.000 Noren hebben in de hoofdstad Oslo hun nationale voetbalelftal onthaald. De voetballers kwamen vandaag terug op eigen bodem na hun uitschakeling in de kwartfinale tegen Engeland. Toch was de trots er niet minder om in Noorwegen. Het was voor het eerst dat de Noren de kwartfinale op een WK haalden. De voetballers werden in een open bus door Oslo gereden naar het paleis, waar het team door koning Harald en zijn familie werd ontvangen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 1 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn

auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Volgens haar gebruikte Trump een rechtszaak tegen de fiscus om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De schikking die daaruit voortkwam was volgens de rechter bedoeld om belastingbescherming voor Trump en financiële voordelen voor zijn bondgenoten te presenteren als de uitkomst van een legitiem juridisch proces. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt. Ze denkt

0: DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur.
2: Jurjen Boekra met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt ook aanvallen te hebben uitgevoerd. Het spreekt van een raketaanval op een vijandig Amerikaans schip. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is voor de 2e keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waarna brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.